Lordi taki met je lambaasch. Kurku am van de vet me driet. Sedesom neno sudatan. Tashinim jit kaltor sit. Pouni rie bak chapkan. Nie dito tunga smovako.